0: Hoi, wat is het?
1: Was dat een case number?
0: How does that for a case number?
1: It is 9165.